As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

zijn, ons weer maar voor op het tijdlijn. Waar je leven voelt, soms een stoomtrein en soms.

0: Kan ik met meneer Kali Knutsen praten, alsjeblieft?
1: Ja, dat is hij wat praat.
0: Morgen, meneer Knutsen, dat is Brand Ruizel van Roodbare Zondagcourant. Gaat het goed?
1: Goed, dank u zelf.
0: Nee, baie goed, dank u. Ach, meneer Knutsen, ik heb het opdracht om net zo een korte menselijke story te doen over die voorval naar die aantal betaal, je weet.
1: Weet je lang genoeg gehad van die dingen? Je niet geleerd zeker waar ze staan niet.
0: Ja, maar ons wil net graag een opvolg doen daar waar je verstaan. In verband met die voorvallen zo aan. Kan je niet voor ons zeggen, min of meer wat daar gebeurt, alsjeblieft toch? Ons zal niet voor je in een zwak lucht stellen, nee. Ons wil die ding net heel te mal objectief een soort van rapporteren.
1: Nee, oké, goed. Ik denk dat ik voor mij zeg ook maar zeggen, want ik heb nog gezwegen. Om daar die dukslachter te beschermen, zo aan vrij dorpje. Maar ik denk, ik wil mijn zee ook maar nou zee, je weet.
0: Vertel net voor mij, wat heeft gebeurd daar?
1: Nee, die hele ding werkt zo. Je weet, onze gekomen prachtige aan, de fantastische aan.
0: Heb jij bij je gedrank?
1: Nee, ik heb wijn gedrank.
0: Wat heb jij gedrank?
1: Wijn, ik weet niet. Zeker helemaal een Kaapse wijn. Ik kan niet zeggen wat het was, niet.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, we gaan we zo hier kant toe, dan daar die kant toe. En,
0: wat bedoel je, hierdie kant toe, het jylle toe al beklui?
1: Nee, ons is nie beklui nie. Ons is toe binnen in die dinges gewees, in die taal, dan gepraat Leon Schuster, dan sing hy een paar van die maalliekjes van hom en zo aan. En toe is ons nou heeltemal klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ek het samen met Leon Grabies vertel en zo aan.
0: Ja.
1: En toe is ons nou terug naar die... Meneer, wat is jou naam?
0: Brand, Roo, Rappel. Ja.
1: Ik geef om als ik veel brand zei niet.
0: Nee, zeg van mij brand, alsjeblieft. Ja,
1: zeg van mij zomaar Kali, hoor.
0: Baie dank u.
1: En toen gaan we terug naar gezeld. En toen, een van die blokmannen, die groeide, was mijn extra nummer, mijn zes. Dus ik zei, maar je schreef je, zei ik, niet, nee.
0: Ja.
1: Ik zal het in een baie moeilijk.
0: Ik zal het in een opvoedkundige.
1: En toen hier een dag, je weet, ik zei toen voor, ik sta en ik drink mijn wijn, ik sta dus met mijn glas in mijn hand en we staan daar.
0: Maar zie je toen al gekletterd in daar die tijd?
1: Nee, ik was niet gekletterd, man. Luister op jou, ik zei van jou die story, jij hebt van mij te zeg wat het gaat niet worden.
0: Ja, het jammer, meneer Kuntje.
1: Alright, anders dan kan je gaan, dan zul je telefoneer.
0: Oké, ik sta niet weer, nee, ja.
1: Nou, right, toen sta ik daar en die een dik bus zei van mij daar zo. Ik zie, jij zit nog niet eens bij op mijn baan toe. Man, en ik hoe moest je daar van die man? En ik weet moest ik in die gedrank daar zo.
0: Maar heb je niet bij je gedrank toen niet?
1: Waar?
0: Daar, op dat stadium.
1: Maar je ik wil niet, en hoe zei je meent? En history en gaan niet. Man, daar is iets van die verleden, man. Dit is zomaar nonsens. Maar op dat stadium heb ik mijn wijn gedrank wat daar betreft. Maar in elk geval, toen vat ik je man sowieso op zijn arm en ik trek om zijn nader en ik fluister zoals ik hoor. Ik wil niet elke moet horen dat ik voor hem zei niet, je weet.
0: Maar wat heeft hij voor hem gezegd?
1: Maar ik zei het voor mijn luisterische joh. Of zoiets, ik, misschien niet zo'n vreselijke vloekje, maar ik zei voor mijn luister. Daar is history, dat is iets wat voorbij is.
0: Ja.
1: Jij zei het nooit in mijn leven weer van mij niet.
0: Heeft hij dat vloekwoord gebruikt in zijn oor?
1: Ja, ik heb misschien wel gezegd. Ja, ik kan niet omdouw niet.
0: Nou kan ik jou kwartier dat je zo gevloek het.
1: Jij kan niet zeggen dat ik gezegd in die courant niet.
0: Oké, moet ik dat niet zeggen niet?
1: Nee, jij zei, je kan een kruisje dan maken of...
0: Maar jij was niet dronk niet, nee.
1: Nee. Kijk maar, als ik je story zo kan vertellen, dan kan je maar jezelf rekenen. Luister meneer, hoe lang werk je al bij de courant?
0: Nee, ik werk redelijk lang, maar ga maar aan, Kali. Ik is jammer, ik moet net die feiten krijgen.
1: Ja, maar jij is geen feiten, maar jij praat wat dijk aan, man.
0: Nee, ik wil net graag die waarheid weten. Ik wil jou ook beschermen in die proces, je ziet.
1: Jij beter.
0: Ja, en toe?
1: Jij beter. Nou ja, toen grijp je aan de dik vent van die andere kant, een van die boetjes, hij slachters, jij weet.
0: Ja.
1: Hij grijpt mij toe hier mijn massage. Als je niet weet dat een massage is, mijn snor.
0: Ja.
1: Hij grijpt mij zo naar je trein, zo af, je weet. En toen strip mijn weet en ik slaat.
0: Ja.
1: En ik tref hem, maar ongelukkig spat die hele oog gooi, oog, soms zo van boven naar onder opgespat. Maar hij heeft mij nooit raak geslaan in om één. Ik had geen merken, ik had geen snij niet. Zijn hele lip was opgeheven en zijn oog was stuk.
0: Maar hij zei, je kon hem niet plat slaan, nie. Ik heb met hem gepraat. Dat is waar we onze historie wil maken. Want hij zei, jouw box daar is voorbij. En dat is maar goed zo.
1: Ach nee, maar kijk, zei van mijn ex, zeg. Als je hem omslaat en hij leert anders erom, gaan, dan lijkt of hij nog staan. Want hij is helemaal rond. Je kan niet zien waar zijn boven en zijn onder niet.
0: Ja, maar Kali...
1: Maar ik wil niet dit voor jou zeggen. Je weet, hij praat zich eens rood. God nog goed is met my. Dat 10 ouders moet hom vasthou, maar nie vergeet dat die 20 my vasgehou het, jy weet.
0: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
1: Nee, maar jou, my skitte het vry aan dieselfde probleem gehad. Ouders dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan. En dit is sommer nou, en dit is nou net, ek het genoeg vir die.
0: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan naar jullie blokman, Johnny is zijn naam?
1: Man, lijk je zus, ja, ik is niet lus om nou verder een story te maken om dat in jullie zaken. Maar ik is lus om hier mijn kaart te doen. Maar ik is op pad van Gola toe. En dan ga ik weer naar bij hem stop. Daar nog voor een mooi zin. Kom ik en ik ga nou om je hoek, maar niemand ons zien niet. Ons zien niks aan, maar ze slaan ze elkaar. Dan schudden ze die blad. Die mensen maken, maar kijk hoe lijk ons gezicht en goed is.
0: Ja.
1: Maar daar kan misschien vlees op chop en kap en keer gaan. Maar boks kan hy nie.
0: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid se aandeel? Het hy betrokke geraak?
1: Nee, die weet ek jou so sê, Leo is 'n groot maat van my, jy weet. Maar hy sê hy het niks gesien nie. Nou wonder ek waar het hy was. Want toe my hangertjie afval en my juweliere val af, my goedertjies, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokalie. En ek jou vertel, Leo's juister probeer nog een ster, want ek is lankal al.
2: Luister, FM

ons klein is een deel van jou lach. Elke dag staan ik op, door die tijd 5 uur klok.

Je moet je dromen volgen en je dromen jaag. Je gaat niet oor verwerk. Ja, ik voel een holte in mijn hart. De lichtheid voelt zo vreed. Your memories blij bij mij. En ik zal dit nooit vergeet. Een winter dat ik jou weggerij. Een zomer dat ik jou terugkrijg.

0: Vanavond in neem elkaar lief. Vanavond kom kruip ik je lief. Wees samen met mij een volzin.
1: WhatsApp op 082 33 33 667. Luister FM.

sta. Langs mijn glas op die bar. De serveert met jouw naam in een zoen. Jij zei kom een pikkie nader, kom eens even een pikkie nader, kom ik zie je, hoe kom ik van jou uit?

0: Van der avond met nooit weer wat ons dan deur te raak. En so is het ook tijd voor mij om jullie te groet. Maar ik zie jullie wel weer. Morgenochtend, selfde tijd, selfde plek. Tussen 6 en 9 voor die groot back breakfast. Want nou morgen is vrijdag en dit beteken, jij kan die triple L hijack. Ek gaan jou geluid maakie, want Gerkie doen het baie beter as ek. Maar al stuur een boodskap hier op die WhatsApp line. Begin om met hijack, jou keuse van 3 liedjes, 2 Afrikaans, 1 Engels. En jij kan dalk net ons vrijdag hijacker wees. Ek hoop julle het 'n baie lekker donderdag. Terugdink donderdag, ons raak bietjie nostalgies en ons kuier lekker saam reg hier op jou lekker luisterstasie. 'n Propvol dag hier by Luister FM. Ek los julle in die hande van Jacques Kilian, wat in is vir die Jacques Kilian branch.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

voorsom op, terwijl die stad nog slaapt. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Door die vaaldriehoekse nevels, bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, naar boven het Westerij. Door die ver verlaten vlaktes, zoals die zon al hoer klim. Nabij Lengsburg en die hutte, voor die pad.

melk uit die donker doen daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel en mijn hart begint weer klop. Ik is veilig in die tonnel, ik parkeer daar en ik wacht. Dat die storm maar zelf uitvoert tegen beton en tegen die nacht.

Se naam is Dion Lurie, hy sê in jou arm, sê net voor het een splinternieuwe vrystelling van Rap en Verdi, die Elisie. Hoop jy dit geniet, en nou skryf ek wat nie smaakje volgens Marula Media,

0: Wiggers Botma met My Nanas. Net voor het Johan het de plezier sê vir ons Vlieghoog en Bobby van Jaarsveld met een boerding. Tijd so 4 minuten voor en amper tijd vir die 1 uur nies. Boodskapie van Dion, kom ons oorge wat sê hy.
1: Etienne, Dion Gerwer, die deegdoring van de stage.
0: Die deegdoring van
1: de stage. Etienne, ek wil net sê goeiemorgen. Baie dankie vir jou program. Luister graag na die recepte. Self lekker baie bezig vir ochend. Harte rond die met die siabate en koekies en chop koekies. En hy soet koekies, maar nou ja, maar lekker program, luister graag hoor, sterkte en mooi dag.
0: Daar sê baie dankie Dion, die deegdoring van Dispatch, ek hou van hy naam, ek hou van hom. Waar jy jou boodskap opreg, Dion, as jy enige verjaardag versoek het, jy is welkom stuur dit deur op die WhatsApp forum 082 333 367.

ירק בו יורד, אך היום קראי. Isak fiar, Isak fiar, met mij rooi rok voor jou, die raak wil jou hè. Ik ga jou krijgen. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer.

jouw slippies van wat alles kos. Druk het in jouw broekzak en verbrand het in die bos. Want als zij dit zien, gaan zij jou los. Dit gaan jou alles kosten.

0: bij jouw huis gesteel. Zeg ik hou op gul krijg iets voor jouw keel, man.
1: Luister in Nies.
2: In jou hoef nie om hierdie pleit skuldig op alle aanklagte en politiekontrak. Die

0: Kranen druk, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers! Luister FM.

0: Zien worgen we. Ik smaak hoe duck stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons rachen kuis. Are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

0: Als je mij nou kon zien.
1: Nee, ik kon niet zien, ik verstaan het niet.
0: Yes, Rico, ons nou een beetje opvangen, Jobby.
1: Wat gaat die aan? Kijk wat zei Nico Mathieu daar van Dumpische Wereld af daar in Groenbosch is. Die voorstad van Port Elizabeth. Hij zei na Ronnekop en Konrad, lekker bezig met de boys night bij Dumpies. Oeh, gevaarlijk.
0: Ja.
1: Hij zei, speel voor ons een lekker song. Ik ga jullie stemmen mis. Maar sterkte voor en toe. Nou jou, Konrad, sterkte veel voor en toe. Dank je, Nico. Stuur ze me groeten aan voor al die mannen daar bij Dumpies boys night, mijn maat. Geniet om, nee.
0: Lekker, man.
1: Ik ga jullie een lekker liedje sturen, hoor.
0: Geniet om.
1: Ja, vat vast. Eina.
0: Je weet, sê, wees gegroet en groete. Wil net weer eens baie dankie sê vir alles wat gedoen het met Weile Ewen se trou en begrafnis daai tyd. Jou musiek trivia aande was uit die boonste rakke. Laat dit met jou en jou gesin goed gaan. Baie dankie, Wet.
1: So.
0: Dankie, ja. Wet.
1: Jelmer Ulof se sê, naan kon dat sterkte voorentoe. Ek dink aan jou, Jelmer en Nico.
0: Ja, dis ook duif.
1: Sy sê, ja, ons luister, moet niks verder uitbring nie. O, hier kom het nou... Ons was lekker stout, sê
0: die
1: hand.
0: Dit is die broekspijp ding wat ek van gepraat het.
1: Vertel alles. Maar sommige moet die stem moet, vertel. Ons wil hoor. Ek wil hoor.
0: Hier is ons Priscilla, sê hy, Konrad, ai, hoe gaan ons jou mis? Die boodskappe wat jy altyd gebring het, wat mense opgebeer het, wat down was. Ek included. Wil baie dankie sê, voorspoed in alles wat jy gaan doen en mag... Jy en jou familie se pad voor en toe net gebles wees en mag God altyd by julle wees. Baie, baie dankie Priscilla.
1: Amen en Diane.
0: Nou kyk, ek gaan nog steeds probeer om op 'n Sondag hier vir Gertjie in te stuur, in boodskap in te stuur, want streaming is my voorland. Luister FM sal weer galm in my adelaarskap, daai kant Rico en in my huis altyd. Verstaan, hy sal altyd weer galm.
1: Ons sal vir hom luister.
0: Nee, ek gaat vir hom luister.
1: Elise Barnard, goeienaand, sy is een aandpastoor vir al jou mooie program donderdag aande. Mag pastoor en die gesin baie gelukkig wees, daar waar jy gaan.
0: Baie
1: God seën julle, veilig reis, mooi aand Elise Barnard.
0: Dankie Elise, ja, dit voel letterlik of ek emigreer, want dit is bitterver. Maar so, ons vat hom vas, baie dankie vir die boodskap.
1: Het jy het wel die Priscilla gelees al?
0: Ja.
1: Ek het toch geskrik, ook toch is Engels, dat die wacht, hoe moet ek voorbij? My Engels is klaar vir die aand. Dus morgen is vrijdag, kan ik een beetje bellen van morgen. Goeienaand om Johan Lombard.
0: Hallo my oom.
1: Hoe gaan het met oom vanavond? Ek sê naand Konrad en Rico, dankie vir julle toewijding. Konrad, al kan jy en jou gesin nie altyd die pad duidelik sien nie. Vertrou sy plan.
0: Ja.
1: Onthou 2 Korintiërs 5 vers 7, walk by faith and not by sight.
0: Amen.
1: Ons gaan julle mis, oom Johan en Tannie Helene. Sê ook vir haar baie geluk. Met haar 70ste verjaardag
0: hey,
1: morgen. Eita!
0: Danie Leen, baie geluk 70.
1: Lekker verjaardag, vrik.
0: Ons gaat vir haar een lekker verjaardag speel. Hier is een boodskap wat sê van Woester Davie. Baie Konrad, ons gaan mekaar verseker sien, soos hy beloof het. Nou ja, wat jy moet doen is die volgende song. Koop vir jou een bakkie van Robbie Wessels. Vaarwel Konrad. Nou ek sien, hy is klaar gespeel. So as jy een liedjie wil hê, en ons het hom, en hy pas nou in en alles lekker opgebeur, dan stuur so 2 of 3. Net al is al 1 gespeel. Maar ek is blij, want ek doe nie een bakkie nie. Ek doe nou, hy laat so hond eet het een bakkie uit.
1: Ek het geweet jy gaan het sê.
0: Ja, kan nie. Jy weet maar so gaan het.
1: Ek het nou amper alles afgesit. Ons eie Wanda.
0: Hallo, Wanda.
1: Sy sê naam Konrad en Rico, geniet die laaste uitsending. Ons harte is maar seer. Maar Konrad, Sandra en Kiets, God het groter planne met julle. Konrad en Rico, geniet die laaste uitsending. Ons harte is maar seer. Maar Konrad, Sandra en Kiets, God het groter planne met julle. Jyl is ons lief...

0: gaan nie.
1: Eina.
0: En toe ek daardie kry, daardie boodskap in my gees kry, Rico, toe was ek gewees, dit is die waarheid, nommer 1, nommer 2, dis hard, maar toe, ek moet gehoor gee, ek moet luister. Want hy het net gesê, gaan plant. Pastoor Jaika het gesê, wie is daar om te gaan, en ek het my hand opgesteek, en ek moes net gaan plant. Ek moes nie verder gaan nie. En dis ook om, hy is gestablish, hy is mooi sy wortels geskiet, nou is het tyd vir ons om te gaan. Die seisoen is klaar.
1: En dan met die blom waar jy geplant is, reg?
0: Ja, so, ons het geblom, ons het ongelooflike mense ontmoet in hierdie 2,5 jaar daar, SPE Revival Center, joh, daar is een deel van my wat sal achterbly altyd daar, en daar is een deel van hom wat sal met my gaan, waar ek ook mag gaan. Dit was my begin in die ministry.
1: Kon daar nie nou begin nie, maar het nog eers 7 uur, nog heel dan 9 uur toe, man.
0: Joch, is nou eerst 10 voor sy ei.
1: Jy is nog lang om te gaan, man.
0: So ja, daar was die begin van die Here se pad met my, in die bediening, en ek glo dat hy nou iets het, wat ek moet gaan sê, right, dis nou level 2. Ons is nou klaar met level 1, jy het nou klaar, nou gaan ons level 2, want hy stuur vir ons deur, alhoewel ek op een stadium gedink het, ons is by level 15, want ja, maar ons was geseend gewees met ongelooflike mense, Rico, jylle allemaal, ons is regtig geseend met ongelooflike mense, en die Here was net goed vir ons.
1: Ou Konrad, ek kyk jou nou so, en ek dink vir myself, een bediening is nie een naloop, is een marathon.
0: Tjo, dit is.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: there's a long way to go.
0: Ja.
1: Goeienaand, Morne. Hy sê, goeienaand, Konrad en Rico. Baie welkom in ons huis op die koue donderdag aand. Baie dankie vir die tye wat julle ons so vermaak het met julle pykmusiek. Gaan julle op donderdag aand mis. Konrad, sterkte met jou nuwe gemeente. Jy mag die Here met jou en jou familie wees. Donderdag aand gaan nie meer dieselfde sonder julle wees nie. Ry veilig huis toe en wees versigtig, Morne van Agua Park.
0: Morne, dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Ja, dit is, die vorige keer wat ek so half hartseer was hier binnen, Rico, het ek een sabbatical gevat, het ek net een breek gevat, en dis toe ons net begin het by P.E. Revival Center, toe sê ek, sjoe, ek moet nou eers alles begin inpas. En so, ek denk so 8 maande later, toe sê ons, right, hier is ons nou weer reg, toe gaan ons weer aan, en daar so het gekom, buiten die ruite, en Rico het som gekom, en alles so. Maar ons het vir die luister ons een lekker verrassing vanavond, Rico.
1: Maar voor die verrassing
0: geef. Nee, ons gaan nog geen verrassing geef.
1: Nee, maar voor die dit geef, ek iets in my kop gehad, vanaf, voor het uitwaai, die kemers nou vir my. Die blinde van allemaal praat, en die blik praat van P.E. Revival Center, en die praat van dit, en jou mense, en dit en die, maar ek wil net vir jou ook dankie sê, dat die vir ons goeie leier was. En dankie dat die vir ons voorbeeld was. En dankie dat jy nog steeds vir ons voorbeeld gewees, as jy inskakel op 'n sonoggend vir ons ietsie stuur. En jy het gelijk door voorbeeld, en ons waardeer dit. Dit is so my naam is allemaal. Ek weet nie wie is allemaal, die my naam is allemaal. So yes.
0: Alright, kom sy luister muziek.
2: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvys, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvys hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donswolsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Afrikaans is Boobaas. Op Luister FM.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

leek koud en hier in middernacht lang. Net de helpende hand, net de iets voor die aand. Ik delf in die mijne voor die zilver sukkels. Dat is een groot gesukkel, daar is niks meer oor nie. Daar is niet iemand om mij op te tel nie. Niemand is alleen se pel nie. Hier staan ik nou. Door die blauwtrein bij die hemel kom. Meneer, als die blauwtrein kom. Door die blauwtrein bij die hemel kom. Meneer, als die blauwtrein kom.

jou al gezegd, raak voor jou wel hè. Het heb je al verteld, ik smeer eens net jouw pijl. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leg. Hoe kom je vertellen, dus die jammel te zetten, alleen te reëel. Maki-saki.

wat van jou geword het. Jij wat nog zo bij mij spook. Ik weet net ons rivier.

Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 9:03 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en jy weet, as ou Pere sou vir ons sing een ding, dan is dit natuurlik Donderdag Dinge en ons gaan lekker kuier vanavond. Ons het een hele vol program vanavond met lekker muziek en lekker speletjies wat ons gaan speel, maar eers, dit was maar vanavond een rowwe ene om hier in die atelier in te loop, het was verskrikkelijk stil hier gewees vanavond, en ja, ek wil net vir Konrad en vir Rico sê, baie dankie julle vir amper een jaar en een half se donderdag, wat ek hier in die kantore instap, en hoor ek julle twee hier in die atelier, is een gelag, en een gegil, en een grapies gemakerij, en een geselserij, en sommer net een lawe uitbindigheid, dit was vir my lekker gewees, en baie dankie julle, en ja, julle het dit maar afgemaak vir mens vanavond, nee? So, voor ons aangaan met vanavond, hierdie ene is vir julle twee.

se plek. Hoe is de van die berg waar ik moest kan herinneringen maak. Al eet ik skaars die geld om rond te staan. Ze geef mij

als niemand jou bemint, als niemand jou ooit raakt nie, kan niemand trouw versin nie, kan niemand jou versin.

Met pleister en verbanden plakken fix ons alles wonden. Met antibiotica maak ons alles recht. Ons gooit ditel in die water en ons smeed dan al die kiemen. Vitamin B-complex hoort ons uit voor

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op het blaas mij zie verliefd. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Er is nog pijn in mijn handen, nog schade in mijn landen.

een stroop zoet wat limoenen. Droom ik saans van jou, als die wind waai en het reen. Al verdrink ik in jou skreefies oor jou sagste, sagste soenen. En dan wonder ik, waartoe is jy heen? En droom ek hoe ek luister, as jy saggies vir my fluister. Kom ek plak een pleister op jou hart. Ek sien speciale kruie, vir jou sielse diepste snuie. Die rooi wijn sonder kop seer vir jou pijn. Er is lang al voorbij kwart voor elf, toe ek weer in my hart gaan delf. Geluk leen nie by jou nie, maar by my. Terug by die beginstreep, op een plaas mysie verlief. Lieve Jesus, ek vra mooi, help my asseblief. Daar is nog tranen in my handen, nog skade in my lande.

weerloze, weerloze mensen. Op reis van perron naar perron. In een middernachtland zonder grenzen.

heb dit vastgehouden aan jou. Toen jij wou gaan en ik moest lachen. Aan die huis wat ik en jij nog samen zou bouwen. Toen jij wou vallen, toen blij ik staan. Ik heb gebleven toen jij wou gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Tussen hier en daar en wie weet waar, het ek my hart op haar verloor. En die Shakespeare van haar woorden.